0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de 3 verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en 2 gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. 1 gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huis gehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog. We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

महेंद्र कपूर सलमा आगा ये फिल्म का नाम है। निकाह नेकन तीन तुएं तक तक में पिक्चराइज किया गया है और इस फिल्म के स्टार कास्ट है राज बब्बर जी और सलमा आगा, जो आपने गीत सुने उन्हीं के मुखारबिन से गाए हुए हैं कि दिल की आरजू थी जो had crossed the problem where the last one happened is stress. Stress is het grootste probleem waar wij allemaal, grootste deel wel dan, last van hebben. En die we zelf creëren. Omdat je het idee hebt dat je zoveel dingen moet doen. Het stress is feitelijk een gedachte van angst en verlies voor controle. Dus op het moment dat je de controle verliest over je agenda, over je leven, over de situatie om jou heen, de wereld, krijg je stress. Je kunt niks aan doen. Het is gewoon een fysiologische reactie. En het lichaam reageert met stress en dat gaat naar je hoofd. Maar het blijft aan jou de keuze hoe jij daarmee omgaat. De keuze is volstrekt aan u, hoe u de keuze maakt om daarmee om te gaan. Wij zijn, denk ik, allemaal druk in ons hoofd. In ons wereld zijn we druk met heel veel dingen, omdat we veel dingen willen en we hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Maar we willen meer, maar we willen meer dan dat we in de tijd kunnen doen. Maar dat we in die tijd kunnen doen. En dat geeft een bepaalde onrust. Want de eerste onrust wordt al, lukt dat wel, ga ik het allemaal voor elkaar krijgen? Nee. Dus, als je op voorhand al zegt, nou, van de 10 dingen ga ik 3 niet doen, creëer je automatisch iets meer rust voor uzelf. Chal kapat aur paap, utna hi karna chahiye jitna bhogatne ki shakti ho, kyunki मेरे दोस्तों कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। तो कहती हूँ कि छल कपट और पाप ये छोड़ दो।

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Misters en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoop hit Top Gun.
5: De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen of sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden.
6: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Fahom Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertensie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. तो जैसे हमने बताए है कि आज कुछ हम आप लोग को सरनाम के गीत सुनाएंगे, तो बोलिए बैठक गाना जॉनी अतीस आलस ऑल इन वन। आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा कुछ अलहदा होता है, तो कभी कासिको हो जाता है, तो कभी फिजी का सॉन्ग हो जाता है, तो कभी मॉरिशियस का हो जाता है, तो कभी भारत इंडिया का भोजपुरी हो जाते हैं, और कभी तो हो जाते गयाना का, त्रिनिदाद का, तो कभी सोका हो जाता है, तो कभी चटनी हो जाता है, और कभी बैठक गाना हो जाता, और कभी कभी तो बॉलीवुड तो चलते ही रहते हैं। तो आज आप लोग को कुछ अलहदा सॉन्ग हम सुनाएंगे, और ये सब हैगा हमारा सुरिनामी गीत है एमी खरासी के, या एमी खरासी नहीं, जितने लोग आए हैं और ये गीत को आपको हम सुनाते, आओ मिलकर सुना जाए।

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Jun dis me amki jenem hua hai. Aur ye Chris Ram Khelawan ga kar suna hai dosto. Aur hum sab to yahan Holland me aa gaye hai. Lekin aap jahan bhi raho, jahan baso, wahi sundar desu. Ye bhi aap log ko jante hain. And also Chris Ram Khelawan have a hot man se. Dan kunnen we nooit onze beste, een van onze beste zanger vergeten. Wie kan dat zijn? Wie kan dat zijn, mensen? Laten we even gaan luisteren.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.
6: आज भी आप लोग को हम कुछ कस्ये को सॉन्ग सुनाएंगे ट्राफासिका लीफो हीखो एंड नोख मेर मेंसे लादर वैनार बुगुरु खान थाए दिन न जवानी
7: ना छल जी उठाई दिन न जवानी ना

En dan was hij Iwan Essewoon Witte Visie. Mensen, deze nummers die waren in de tijd heel jopie popie, maar nog steeds beste luisteraars. En dan gaan we hierna weer naar een andere nummer. Dat is van Punta, Punta van Livo Higo.

Aur, mooi, mooi, mooi. Aur, wat een mooie meid. Dit was ook een hele topper, mensen. We hebben zoveel genoten van deze liedje. Dan gaan we naar de Poem Poem.

En Trafasikan, Punani en Punani mensen, we gaan even door. We gaan even door met onze Travasi en Boeroezons. Gaan we gewoon even door, beste luisteraars. En we moeten... Chitrano de Anosapa Agüe.

En mensen, dit was de wasmachine. En wasmachine gemaakt mee. Aurum, ja. Laatste nummer van Travasi van Boegroe.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0735372047। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocaat en kantoor aan het Raam Zoet Wakalet ka kaam karta hai jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak management team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
0: हम हैं जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Vahon.
2: Digitale radio, vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
4: De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de Gouden Helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: बार नहीं सुनाम हमारा देश, रकलाम निजब्रेक्त, उसके बाद हम आपसे फिर मिलूगा, कहीं मत जाइए, फा होन हिंदुस्तान रेडियो पर चुन रहिए।
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Misters en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
3: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
5: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
7: Digitale radio, FahonFM.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard, die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
8: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Ja, bij reclame, nieuwsbericht, de Suna. Nu zijn we weer op tune. Kerwaar is June's 5 tarikh.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: naar Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit Den Haag.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: To jaise to dosto aap log jante hain abhi humne Surinami news ko suna hai ghadi ko dekha jaye to quad over 7 ho chuka hai. आप लोग को आज हम कुछ इमिग्रेशन को गीत को एक दो सुनाएंगे जरूर दोस्तों और तो 8 uur mensen als u wil gaan bellen kunt u bellen namelijk en अगर ये आप भी फेलिसिटेशन देना चाहते हैं हमारा हिंदुस्तानी को तो दे सकते हैं और हमारा तार के नंबर है स्टूडियो का 07-362-2077. आज है 5 juni क्वाट ओवर 7 हो चुका है लाइन फ्री है आप लोग तार कर सकते हैं हम चलते हैं एक बार फिर एक गीत के और हमारा इमिग्रेशन का गीत है और यानी कि हिंदुस्तान से इमिग्रेशन का गीत है जिसको लोग कहते हैं पर्वती दिवस अपना देश छोड़कर और जब आए थे तो क्या बात हुआ था

En Suriname is ons land. En de mooiste land van de wereld. Doen dit met Amke Jenem Hua. Oh, die Chris Ramkelau en Gakker Suna hai dus tu. Oh, hum sab to hiyan Holland mein aa gaye hai. Lekin aap jahan bhi raho, jahan baso, wahi sundar desu. Ye bhi aap log ko jante hai. And also Chris Ramkelau en hebben gehad mensen. Dan kunnen we nooit onze beste, een van onze beste zanger vergeten. Wie kan dat zijn? Wie kan dat zijn, mensen? Laten we even gaan luisteren. Thank you.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Her kaam ke liye, her advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
4: और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

0: Oude, jullie, jullie, maar lalle toppie.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis, dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren, maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: वो रहेगा, हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.